0: Vechtal FM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Stal FM. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Echtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Zijn lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
3: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
5: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
3: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Echtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommerkanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

Vechtal FM wordt echt TV4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden echt TV4.

0: and I wanna talk about
1: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de 2 kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
6: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
4: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
7: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
4: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 5 kilometer. En 35 van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal en Wierde 3 met daar 10 minuten op onthoud. Andere kant op richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Denemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommerkanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 6, met daar een kwartier op onthoud. En 35 van Zwolle naar Almelo, tussen Nijverdal en Wierdewest 3 kilometer. Kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal 3 kilometer. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
5: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
4: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
6: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers groter uiteindelijk.
4: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtdal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials.

0: gaan.
1: Dit is Vechtdal FM. Vechtdal FM.
2: This generation rules the nation with Vrushan.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtdal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu. Vechtal.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Echtal FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Schat, van de week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Pechtel FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Denemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Steel van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer open gaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommerkanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Ve-

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijden langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk met 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat de file bij Ravenstein vanaf Valburg 11 kilometer. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland, controles aan de grens en een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid redden langzaam. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijden langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM. Dat dan wel weer.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het oosten van het land vinden we op de A1 Hengelo-Duitsland. Door grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 7 kilometer file vanaf Arnhem-Noord rijdt het langzaam. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 9 kilometer file vanaf Os-Oost een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Dedemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. En een kwartier tijdsverlies voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, want er staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het weer iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 50 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. Kwartiertje extra op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. 9 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan daar de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem wordt file gereden over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A325 Arnhem-Duitsland, 10 minuten vertraging bij Nijmegen. En 10 minuten vertraging op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Headlines.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. In de regio Hardenberg is een e-waste race van start gegaan, waarbij basisscholen de komende weken de strijd aangaan met het inzamelen van elektronisch afval. Het doel is om kinderen bewust te maken van wat er met oude of kapotte apparaten gebeurt en waarom apart inzamelen belangrijk is voor recycling. 8 basisscholen uit Hardenberg en Twente-Rand doen mee aan de actie. Leerlingen die halen onder andere kleine elektrische apparaten op en zorgen dat deze worden ingeleverd voor hergebruik of verwerking. De school die de meeste punten verzamelt, die wint een schoolreisje. En het NBC, dat staat voor het Nederlands Bijbelstudiecentrum, organiseert deze zomer een meerdaagse tentcampagne in Nieuw-Leuzen. In de rood-blauwe tent staat het thema Blij met de Bijbel centraal, met dagelijks bijeenkomsten waarin geloof, muziek en ontmoeting samenkomen. Van 14 tot 19 juni zijn er zowel overdag als 's avonds programma's met sprekers en muzikale medewerking. Daarnaast zijn er ook extra activiteiten, een koffieochtend voor vrouwen en een speciaal kinderprogramma met het thema Vertrouwen. En het was gisteren warm. En dat merkten ze in het Vechtal ook duidelijk. Door de hoge temperaturen zochten veel mensen verkoeling bij het water. Vooral in Denemsvaart was het dinsdagavond druk bij het Ommekanaal, waar jongeren vanaf de brug het water insprongen om af te koelen. Hoewel het geen officiële zwemlocatie is, is het op warme dagen een geliefde plek vanwege de sfeer en de centrale ligging. Ook elders in de regio trokken recreatieplassen en zwembaden veel bezoekers die de hitte probeerden te ontvluchten. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je uiteraard even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem is nog 10 minuten bij knooppunt Bankhoef. Ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Door Al Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
6: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
5: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
7: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
5: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Het is woensdag 27 mei en je luistert naar de Stations tot Stationsloop met mij Kelvin Punt en tegenover mij Astrid.
1: Ja, hi.
0: Hi, hallo. Het is wel leuk om even weer samen te
1: zijn. Het is een nieuwe combi. Zo, we hebben nog nooit samen gemaakt, radio gemaakt volgens mij.
0: Nee, dat is echt voor de allereerste
1: keer. Altijd voor elkaar of na elkaar, ja. Nooit tegelijk.
0: Nee, is ook wel weer zo. Dus dat voelt denk ik wel heel bijzonder
1: volgens mij. Dit is heel apart, ja. Het is even een... En je lijkt helemaal niet op Erik.
0: Nee,
1: dat is echt, even wennen zo hoor. Ja, absoluut.
0: Kijk, nou, wij gaan samen zorgen dat je ooit op de hoogte wordt gehouden van de stations tot stationsloop vandaag.
1: Ja, die is vandaag van Ommen tot Dalfsen. En we hebben Rick. Ja. Kunnen we een uitzending halen? Die gaat met de trein mee met de deelnemers. Jenne die staat bij het station in Dalfsen. Voor als de mensen binnenkomen en voor de winnaar natuurlijk later vanavond. En we hebben natuurlijk onze Gert, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Onze Gert. Absoluut.
2: We gaan maar niet over de finish, hoor.
0: Gert, hallo. Ja.
2: Hallo, goedenavond. Ja, Kelvin en even kijken, Astrid. Ja, die zijn er.
1: Ja, ik ben er.
2: En Rick staat op rijk afstand van mij, dus die staat kort naast mij. Dus ik hoop dat je niet al te veel last hebt van de stadionspeaker, noem ik het dan maar weer. En ik sta, ja, nou, het valt mee. Hè. Je hoort me toch goed, neem ik aan, hè?
0: Ik hoor jou heel goed.
1: Ja. Heel duidelijk.
2: Nee, kijk, dat is belangrijk. Dus ik sta hier naast iemand van de organisatie en ik heb er al heel wat jaartjes gesproken. En zij luistert naar de naam Aline Koosterda. Aline, leuk dat je ons even te woord wil staan. 2008 was de eerste keer, 500 deelnemers. En dit is de 17e keer, 1500 deelnemers. Dat is ook de max?
3: Ja, dat is wel zeker de max. Alleen we hebben nu een kleine toevoeging van onze railtrail. Waar ook 150 deelnemers nog bij mogen. Dus alleen dat is echt de max, omdat deze over de landgoederen gaat. En daar mogen gewoon niet te veel mensen overheen lopen. Dus we hebben daarvoor een klein select clubje wat de gelukkige is om die railtrail te mogen doen vanavond.
2: Oké, dat scheelt weer. Maar wij gaan er niet achteraan fietsen. Hoor. Dat is net iets te moeilijk. Ik pak gewoon het verharde parcours hier via de Koestecht-Zwolseweg. En dan richting Vulster en dergelijke. Maar het is altijd een hele mooie loop. Dus dat blijkt ook wel. Het zonnetje schijnt. Het is misschien iets te warm, denk ik.
3: Nou, ik denk dat de warmte nog een beetje in de lucht hangt nu. Maar gelukkig daalt de temperatuur in de avond. En de zon is al vrij laag. En een klein windje. Dus ik denk dat het wel best ideaal loopweer kan zijn.
2: Dat zou kunnen. Je hebt ook vrij veel schaduw, hè? Als je kijkt naar het hele stuk Zwolseweg, dan ga je bij Laarbrug langs. Dan heb je de dijk richting Vulsteren. En nou, dat is een beetje zon. En voor de rest heb je eigenlijk alleen maar, of bijna alleen maar, schaduw. Dat scheelt. Ik zit eventjes te kijken. Vorig jaar had je Jonas Rezené. Maar ik weet niet of hij dit jaar weer meedoet.
3: Hij zou er wel zijn. Ik heb hem nog niet gezien. Dus hij was verhuisd, dus dat ging iets niet helemaal goed met het startnummer. Maar als het goed is hij er gewoon bij vanavond. En misschien gaat hij wel weer het parcoursrecord aanscherpen.
2: Hij had volgens mij 49 en nog een paar seconden. Dus, en de vrouwelijke deelnemer vorig jaar, die Naomi Heidema, die had ook een parcoursrecord. Maar zij is geblesseerd.
3: Ja, dat klopt. Zij is er niet bij, helaas.
2: Nou, dat is dan eigenlijk jammer. Maar goed, dan zijn er weer andere mensen die dan weer een parcoursrecord zouden kunnen lopen. Vorig jaar was het iets wat minder qua temperatuur. Ik heb een beetje teruggekeken naar de temperaturen. En dan kom je uit op 2022 was het jaar dat het ongeveer ook een graadje of 22, 23 was. En toen liep Danny Koppelman liep toen een parcoursrecord dat toen nog steeds stond tot vorig jaar. Die liep hem in 50 minuten. Dus kunnen we ervan uitgaan dat we zo'n beetje rond de 50, 51, 52 minuten zitten als record niet, maar als de tijd die ze kunnen lopen?
3: Ik denk dat als Jonas meedoet, dat we nog wel eens die 49 minuten op de klok weer kunnen zien.
2: En wie is nu eigenlijk de kanshebbers bij de vrouwen dan?
3: Ik moet zeggen dat ik daar nog niet heel goed naar heb gekeken. Dus ik kijk meestal wat voor gezicht ik hier zie rondlopen. Want om nou een hele startlijst door te nemen, wat al de speaker eigenlijk normaal gesproken voor ons doet, dat heb ik me nog niet aan gewaagd.
2: Nee, ik zie Yvonne Meijer van Aco van Elderen, die zie ik dan ook nog als categoriewinnaar van vorig jaar. Dus die maakt natuurlijk ook hele grote kansen. En ik had er een paar meer op gezocht eventjes, maar dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom, het loopt lekker vol. 7:30 exact is de starttijd. Hoe laat start de trail?
3: Nou, de lopers van de gewone station tot stationloop, die hebben ongeveer 3 minuten nodig om hier de mat te passeren, omdat het 1500 lopers zijn. En daarna hebben we heel even nodig om de railtrail deelnemers te begeleiden naar het voorste startvak. En dan gaat het ook van start en waarschijnlijk zal dat 5:30 zijn.
2: Oké, dus 5 minuutjes later. En nog eventjes de speaker die we horen, dat is Ronald Nijland.
3: Dat klopt, ja.
2: Die doet het nu voor het tweede jaar, want Henk Borgmeijer is er 2 jaar geleden mee gestopt. Dus, maar hij doet het volgens mij heel goed.
3: Ja, Ronald doet het erg goed. Het is, het is gewoon top hoe hij alle lopers begeleidt. En onze Henk, die het eerder al deed, is nog steeds trouwe vrijwilliger. Dus dat is mooi om te zien.
2: Oké, dat is hartstikke mooi dat hij nog betrokken is hierbij. Dus die kunnen we ook onderweg nog ergens tegenkomen of zo.
3: Ja, die kun je bij de laatste waterpost zien.
2: Oké. Die is volgens mij aan de Markenweg daar achteraan. Of is hij nog weer op de dijk?
3: Nee, dat klopt. Aan de Markenweg. En hij noemt zichzelf dan ook het Waterhoofd.
2: Oké, ja. Vorig jaar stond hij er ook. Dank dat je ons even te woord wilde staan. We gaan afwachten wat het allemaal gaat worden. Dus aan het weer kan het niet liggen. Dus, en het loopt lekker vol, dus wat dat betreft. En natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers natuurlijk. Want anders kun je zoiets niet doen, hè? Ja.
3: Nee, bedankt voor dit interview.
2: Ja, graag gedaan hoor. Aline Koostra hoorde je organisatie van de station tot stationloop. De S die hebben ze eraf gehaald. Anders leek je net of je een station ging slopen. Stationsloop. En als je net de klemtoon verkeerd legt, dan...
1: Het kan wel, hè?
2: Daarom heet het gewoon station tot stationloop. En Rick die staat daar mee, dus die kan ook wat zeggen. Dus.
1: Nou Rick, vertel, wat heb jij al meegemaakt vandaag?
4: Ja precies, hallo Rick.
5: Hallo Kelvin.
4: Oh ja, hallo, jazeker. Hallo.
5: Ja, hallo. Ik heb eigenlijk het hele ritje wat de mensen die vanaf station Zwolle of station Dalfsen met de trein helemaal al deze kant op zijn gekomen. Je mag namelijk met je startbewijs, die je op je voorkant heeft, je startnummer en je naam. Daar mag je dus, het is de trein er. Er is zelfs een extra trein ingelegd om vandaag, dat je hier zeg maar na het station in om en toe kan komen. En je mag zelfs vanavond ook nog weer terug als je dat zou willen.
4: Nou, dat is mooi.
1: Ja.
5: Ja, toch?
4: Dat ja, zeker. Absoluut. Heel dus, handig. Nee.
5: Heel handig. Zeker. En laat ik zo zeggen, ik sta op dit moment bij de start. En zometeen gaat het dus om 7:30 gaat de startschot hier gegeven worden. En hoeveel zijn het? 15.000 mensen, hè? 1500 mensen. 1500 mensen. Ik werd even gecorrigeerd door onze Gert. Die 1500 mensen worden dus vandaag over de start heen verwacht. Dus het wordt weer een spannende situatie. En Gert gaat zo meteen gewoon lekker met de fiets achteraan. En ik kan lekker lang uit in de trein terug.
4: Nou, dat is helemaal soep. Helemaal super, Rick. Zometeen komen we dus bij je terug. Goed, de stations tot stationsloop.
1: Station tot station.
4: Oh ja, station
1: tot station. Ze hadden de S eraf gelaten. Ja,
4: precies. Dat je niet zegt stations tot stationsloop.
1: Ja, sloop. Ja, nee. Dat moeten we heel houden, hè.
4: Dat is ook wel weer zo inderdaad. Ja, in ieder geval tot 9 uur dan.
1: Tot 10 zelfs volgens mij.
4: Ja, dat klopt. Ja. Nou, tenminste, ik had het ook al gevraagd aan Rick namelijk. Ja. Het ligt een beetje aan hoe snel ze
1: lopen, denk ik.
4: Dat is het eigenlijk. Ja. Dus de ene keer 9 uur, de andere keer 10 uur. Dus,
1: we zien het vanzelf. In ieder geval tot 9. En misschien blijven we nog langer als het gezellig is.
4: Oh, dat zou maar zo kunnen. Ja. Nou, dat zit allemaal in de gezelligheid. Ja. En over leuke liedjes gesproken. Dit is ook wel leuk hoor. De Proclaimers. Ja, heerlijk.
1: Ja, wel iets met lopen, hè?
4: Absoluut.

0: Ja, dit nummer mag zeker niet ontbreken, of niet Astrid?
1: Nee, dat hoort bij wandelen, toch? De wandelclub.
0: Absoluut, ja. Heerlijk. Sugarly Hooper hoorde je hier bij Vechtel of M.
1: Denk ik niet dat ze al die muziekinstrumenten bij zich hebben, die lopers van vanavond.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Lijkt me wel zwaar lopen, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Vooral met dit warme weer en zo.
1: Nou.
0: Dat is niet heel best. We gaan even overschakelen naar onze verslaggever en dat is Gert Stegeman.
2: Ja, zeker. Ik sta uit. Het wordt hier een stuk rustiger, want ik sta weer bijna bij het stationsgebouw. En een metertje of 200 verderop daar gaat zometeen om 7:30 de start beginnen. Ik sprak nog eventjes met de ambassadrice, zo noemen ze haar, van de station tot stationloop. En zij luistert naar de naam Jacqueline Rustich. Stationsloop, de 17e stationloop, station tot stationloop moet ik zeggen. Ik sta naast de ambassadrice van de stationloop en zij luistert naar de naam.
3: Koningin van het Vechtdal, Jacqueline Rustich. En die naam heb ik van Henk Borgmeijer gekregen, ooit.
2: Henk Borgmeijer, die tot 2 jaar geleden nog het commentaar deed. Vorig jaar was er alweer iemand anders. Dit jaar dus ook weer. Hoeveel keren hebt u al meegelopen?
3: Ik durf het niet te zeggen, maar ik denk... Dit is de 17e
2: keer, ja.
3: Ik denk wel 14, 15 keer. Ik denk dat ik maar een paar keer gemist heb.
2: Het is in 2008 is het begonnen, dus nou ja, goed, je hebt een paar keer gemist. 2020 en 2021 ook niet, vanwege de corona. Wat is uw toptijd eigenlijk? Of uw toptijd, in ieder geval uw persoonlijk record?
3: Mijn persoonlijk record op dit parcours is 59 en een beetje. Ik weet het niet meer precies.
2: Maar in ieder geval toch onder het uur. En dat is natuurlijk een heel mooi iets, is dat. Als we kijken naar de weersomstandigheden nu, ik schat dat het een graadje of 22, zo ongeveer is, misschien 21, 22 graden. Is dat een ideale temperatuur of zegt u liever iets wat kouder?
3: Nou, het mag wat koeler. Het is natuurlijk hitteberoerd, daar hoor je steeds meer over. Dus het is vooral aan de deelnemers om rustig te starten, goed te verzorgen. Ik mag hopen dat iedereen vandaag al overdag goed gedronken heeft. Ja, dan ga je het ook met deze temperaturen wel redden. Alleen je moet je doelen een beetje bijstellen.
2: Dat moet je zeker. En wat heb je zelf van doel gesteld? Weer binnen het uur of is dat...
3: Nee, dat zijn lang vervlogen tijden. Nee, ik wil gewoon lekker lopen en in alle gezondheid, goede gezondheid, de finish halen. En we zien het wel. Even kijken hoe het aanvoelt.
2: Ja, het scheelt wel, je hebt vrij veel schaduw in deze loop, de station tot stationloop. Vooral de Zwolseweg. Je hebt dat dijkje tot aan Vulster en is wel zonnig. Dus je hebt een klein beetje wind in de rug. Dus ik weet, nou goed, we gaan het allemaal zien. Jacqueline Rustich, de koningin van het Vechtdal. Zo zegt u dat, of dat Henk Borgman heeft u zo genoemd. In ieder geval ook de ambassadrice wordt u wel genoemd. In ieder geval bedankt en veel succes.
3: Ja, dankjewel. En ook voor alle deelnemers, succes.
2: Ja, dat was hem eventjes, gesprekje wat ik met Jacqueline Rustich had voor aanvang van de uitzending. Dus dat was voor 7:00. De vrachtwagen waar alle kleding, wat andere dingetjes, wat de lopers weer nodig zijn, die rijdt naar Dalsen. Ze konden hier hun kleding en alle andere dingetjes kunnen ze inleveren. En die kunnen ze straks, als ze de finish weer gepasseerd zijn, dan kunnen ze die in Dalsen weer gaan ophalen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En of Jonas Renese, de winnaar van vorig jaar, die is volgens mij nog niet gesignaleerd. Dus ik heb een vermoeden dat hij, donkerbruin vermoeden dat hij niet aanwezig is. Dus nou goed, dan zijn er weer andere kanshebbers die dan weer hard gaan lopen. Jullie hebben de, als het goed is, de deelnemerslijst met de nummers.
1: Zeker.
0: Calvin? Ja, zeker, absoluut.
2: Of Astrid, ja, nee, kijk, want om dat te gaan onthouden en te gaan lezen en fietsen en dergelijke. Dus ik noem gewoon nummers op en dan zeggen jullie wel hoe of wat. Dus dat komt wel, dat komt goed, joh.
0: Ja, nee, dat zeker. Dat aan onze handen komt het, gaat helemaal goed komen.
1: Ik heb pen en papier al bij de hand. Dan kan ik de nummers opschrijven en dan kan ik ze zo even opzoeken.
2: Ja, ik ga naar de hoek van het Laar en de Stationsweg. Dan kan ik een stukje afsnijden en dan ben ik weer helemaal up-to-date. En dan meld ik me zo meteen wel. En Rick, die gaat eventjes vlag doen van om 7:30 exact van de start. Wat daar allemaal gebeurt, dus... Komt helemaal goed.
1: Top.
0: Nou, dat helemaal super. Dat gaan we zeker doen. Gert, hartstikke bedankt. En we schakelen zo meteen weer even naar je verder.
2: Ja, is goed. Ja,
1: tot later.
0: Tot later. Dat is dus Gert Stegeman. En goed, zo meteen gaan we weer overschakelen naar Rick.
1: Ja, over 6 minuutjes ongeveer. Ja.
0: Nou, inderdaad. Ja, 6 minuutjes. Dus dat is... En dat gaat ook alweer zo snel.
1: Zo snel. Ja, echt.
0: Ik wou net zeggen. Dus nee, dat gaat helemaal goed komen. Je luistert naar Vechtel FM. De stations tot stations lopen. En als je... Tenminste, als je alles wil volgen, dan kan dat gewoon heel simpel. Ja. Via Vechtel FM. En we zijn er gewoon bij je. Zullen we ons even Typhoon even draaien? Is wel even lekker, toch?
1: Zo ook, ja. Ja. Ik vind het goed.
0: Ja, dan gaan we dat lekker. Zeker doen. Absoluut, Typhoon dus. En kan niet alleen.
4: Trophy on the beat. Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Typhoon en Kan Niet Alleen hoor je hier bij Vechtdal FM.
1: Wat een lekker nummer.
0: Ja, lekker nummer is
1: ja,
0: dat, hè?
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Ja, ik vind het ook. Ik zei het al tegen je buiten de uitzending net. Ik hoorde het een keer voorbij komen hier. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is wel lekker om te draaien.
1: Ja, nee, absoluut. Echt een heerlijk nummer. Ja. En dan gewoon eigenlijk een lokale artiest, hè?
0: Ja, Typhoon Zonde.
1: Ja, is heel lokaal. Dus... Ja, dat moeten we hebben, maar de lokale omroep.
0: Ja, toch? Precies. Ja, nee, absoluut, ja.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Dus dat is wel fijn. Hey, wat ook wel leuk is, de stations tot stationsloop.
1: Ja, zeker, want het is al bijna tijd voor de start, hè?
0: Ja, inderdaad. Een paar minuutjes
1: en dan Rick is daarbij voor ons.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen jullie luisteraars natuurlijk ook gewoon meegenieten daarvan. Ja.
0: Nee, dat is één ding wat zeker is. En we gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met Rick Malipaar. Zullen we dat gewoon even doen?
1: Ja, laten we doen. Eens kijken of hij er klaar voor is.
0: Ja, Rick, hoe kun je ons horen?
2: Ik hoor jou zeker. Hoor je mij ook?
0: Ik kan jou heel goed horen, Rick.
2: Kijk, dat is heel erg fijn. Nou, ik sta hier eigenlijk op, ik denk een metertje of 100 van de start af. En aan de andere kant van die startlijn staat een man met een bordje. En daarop staat nog 2 minuten.
1: Oké,
2: dus, spannend. Inmiddels zijn de laatste mensen klaar bij de wc's. En die lopen ook naar de achterkant van het lijntje. En zometeen is het dan eindelijk zover. Er staat hier ook een...
0: Ja, dit is mooi. Dit moeten we raden wat Rick gaat zeggen.
1: Ja, we missen even wat er staat.
0: We missen wat woorden, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, je woorden waaien weg.
0: Ja, Rick, je valt een beetje weg.
2: Blaaskapel.
1: Een blaaskapel. Die hebben je woorden natuurlijk weggewaaid.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Ik ga het even noteren. Wat ze hebben gehoord. Blaaskapel en wat ervoor gevolgd. Oh nee, er is nog een vraag. Nee. Rick, je valt weg. Dus ja. Dat wordt een beetje lastig inderdaad. Nou, dat was dus Rick Malipaart. Vanaf de start, de stations tot stationsloop. 7:30 gaat het beginnen. Dat is bijna.
1: Ja, dat is echt bijna.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen, staan wij al in de startblokken. Wij zijn natuurlijk al even bezig. Maar de lopers gaan natuurlijk straks ook goed aan de wandel. En er zijn echt heel, heel, heel veel deelnemers.
0: Ja, absoluut.
1: Ik heb die lijst hier voor me. En je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende categorieën. Je hebt senioren categorie. Maar je hebt ook de vrouwencategorie 35 jaar en ouder.
0: Ja,
1: en,
0: dat zeker.
1: En nog meer.
0: Ik denk dat we even naar Gert even gaan overschakelen. Gert.
3: Ja, jij hoort mij wel?
0: Ja, ik hoor jou heel goed.
3: Ja, oké. Okay. Ik sta al iets verder van de massa af. Ik denk dat het ongeveer vanaf de start hier naartoe een metertje of 300-400 is. En dan kun je linksaf kun je hier het Laar in. Daar ga ik in met de fiets. Want dan snij ik wat af. Omdat ik anders in die meute zit van mensen allemaal. En zij gaan ietsjes rechtdoor en dan gaan ze de stationsweg op. Je hoort de knal. Ze worden weggeschoten. Dus dan komen ze zometeen. Komen ze er anders. Wacht eventjes. Dan kunnen we wat nummers doorgeven. Dan weten we al zo'n beetje, klein beetje wie er voorop loopt. De verkeersregelaars die gaan zometeen. Die houden de auto's tegen. Dus ze gaan een klein stukje. De stationsweg heet dat eigenlijk. Dat is naar het stationsgebouw zelf toe. En vanaf daar gaan ze linksaf. Een kleine 500 meter gok ik. 400-500 meter. Dat is de stationsweg zelf. En dan gaan ze bij de welbekende ijskortent. Gaan ze linksaf. Gaan ze de Koesteeg in. En bij de Koesteeg komen ze via... daar komen de fietsers die voorop gaan. Dus je hebt al mooi voor de begeleiders. We gaan even kijken wie... ze lopen op een metertje of 50 van mij vandaan. Dus we gaan even kijken wat eraan komt. En dan ga ik zo meteen ook eventjes proberen wat snelheid te maken. Dus ik hoop dat ik de nummers een beetje kan zien. Ik zie nummer 22. Ik zie nummer 896, 146... 22, 98, 146. En ja, dan gaat het zo snel. Dat kan ik allemaal niet meer bijhouden. Dus een vrouwelijke, die 1760, die loopt als eerste vrouwelijke die ik zie. Dus nou wordt het... Nou ga ik fietsen. Je hoort het. Dus in ieder geval, dat waren ze. Dus dat loopt achter elkaar door. En ze verwachten dat het ongeveer 5 minuten duurt totdat... Totdat het startveld vrij is. En dan gaan traillopers, die gaan dan ook van start. En die gaan overal binnen door. Dus die gaan direct waar ik langs fiets, gaan ze ook nog langs. En dan gaan ze bij de ijsbaan langs. En daar vanuit gaan ze helemaal tussendoor. Dus eigenlijk is alles onverhard. En, maar nu goed, daar ga ik niet achteraan, maar dat wordt net iets te lastig en gehobbeld. Dus ik zie de begeleiders, die staan al klaar voor de trail, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga even een klein sprintje aantrekken, voor zover het lukt. En dan meld ik me zometeen weer met een minuutje of Ik denk een minuutje of vijf, denk ik wel, zo'n beetje machiniseerder. Maar als je op de achtergrond even meeluistert, dan meld ik me wel. Want je hebt straks bij Laabrug, daar is van alles te beleven. Maar in ieder geval, op de Zwolse weg heet dat, waar we zo meteen naartoe gaan. Daar loopt het al een klein beetje los. En dan gaan we naar Laabrug en dan ga je de dijk op. En nou goed, dat hoor je straks wel eventjes. In ieder geval, ze zijn van start gegaan hier om 7:30. En als ik naar rechts kijk, en dat doe ik, dan zie ik ze daar al lopen. Dus ik moet een beetje doordoen. Ze lopen. Je ziet een hele rits lopers op de stationsweg. Mooi gezicht. En die gaan zometeen bij de ijskortent linksaf.
0: Nou, kijk, super. Hartstikke goed.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een paar namen opgezocht ondertussen. Dus helemaal mooi. Met nummer 22 hebben we Ewout de Vos. Die had jij gezien. Je riep ook nog nummer 146. Dat is Rutger Veerman. En volgens mij nummer 98 Gert-Jan Meijnen. En het nummer van de dame die je zag, ja, daar kon ik niet vinden, want die staat niet in de lijst.
0: Die staat niet in de lijst?
1: Nee.
0: Hè, wat is dat dan? Staat ja. Die niet in de lijst?
1: Dus bij de volgende update, als je weer wat nummers hebt, dan zoek ik gewoon weer opnieuw en dan komt het allemaal goed.
0: Kijk, dat is helemaal goed. Dus nou, zometeen schakelen we dus over naar Gert en het komt gewoon helemaal goed. Je maakt het mee hier op Vechtal FM.
4: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier, wij worden RTV 4.

0: we gaan het even onderbreken, want er is een bericht inderdaad.
1: Ja, klopt. Inmiddels de stationstrail, of de spoortrail, ik weet niet hoe ze die mooi noemen, de railtrail. De railtrail, dat was hem inderdaad. Die is inmiddels ook begonnen vanuit Ommen. De 500, of de 150 mensen die daar aan mee mochten doen, die zijn inmiddels ook gestart. En die lopen dus, leuk om te weten, een andere route dan de mensen die de stationsloop doen. Het is een pilot die ze dit jaar voor het eerst doen. En eigenlijk waar deze overheen gaat, is niet over mooi asfalt. Nee, die gaat over zandpaadjes door het bos heen. Het is best wel een leuke route. Het is een hele andere route, maar dat maakt het ook wel heel anders dan anders. Dus dat is ook wel leuk om eens te volgen. En daar doen in totaal 150 aan mee. En in de vergelijking waar het bijna 2 minuten duurde voordat de mensen van de stationsloop langsheen zijn ze inmiddels allemaal al langsheen. En rijdt de EHBO erachteraan en gaan we het niet helemaal volgen. Misschien straks nog even bij de finish, maar die zullen er waarschijnlijk net ietsjes langer over doen.
2: Jij bent er, jij hoort mij, Calvin.
3: Yes, ik kan jou heel goed horen, Gert. Jazeker.
2: Ja, ik ben nu in uitzending, neem ik aan.
3: Ja, je bent in uitzending.
2: Ik zie 4 van de, allemaal met dezelfde shirtjes aan. Dus even kijken wie daar loopt. Dat is 1377 zie ik daar. Ik zie nummer 22 loopt er ook nog steeds bij. 255. En dan moet ik eventjes hard fietsen, want zij lopen ongeveer, ongeveer zelf 15, 16 kilometer per uur lopen ze. Dus 16 wel, 17. Dus ik moet er eventjes voor, iets harder. En dan kan ik wat zien wat er allemaal loopt. Dus de nummers zijn niet heel goed. Ik zie nummer 2, zie ik er ook bij lopen. Er staat maar bij dat hij vorig jaar ook goed liep. Maar dus geen Jonas Rinnenzee, die vorig jaar won. Dus ik denk dat dit een clubje is dat wel mooi bij elkaar blijft lopen. Dus nummer 2, nummer 22. 265. En dan gaan we nog even kijken. Even kijken om een loosje. 18, dik 18 kilometer per uur fiets ik nu.
4: Oh, 55 of 65? Want je zei net...
2: Kijk, 255, sorry.
4: 255, ja. Oké. Okay.
2: Nee. 2 en 22 en dan...
4: Ja, 1377.
2: Ja.
4: Oké, okay, dan heb ik de hele kopgroep bijna...
2: Ja.
4: Bijna.
2: Dan komt een auto tegemoet, dat mag niet.
3: Oh jee.
2: Of een busje.
4: Nee, dan hebben we inderdaad Miron Spoor met de 1377. Ewout de Vos met nummer 22. Maarten Vierhout met 255. En Taco Schaaf met nummer 2.
2: En ik heb ook nog 896.
4: 896. Tim den Besten.
2: Ja, die loopt voorop. Dat is de nummer 1. Maar ze lopen hier met een groepje van 5. 5 personen. En even kijken, want dan ga ik eventjes terug. En nee, dat gaan we niet even volgen. Ik fiets even met deze mee. Ik meld me zometeen eventjes weer, want dan heb je die sfeerreportage nog eventjes bij Labrug.
4: Ja.
3: Dat is helemaal goed, Gert.
2: Ik denk met een minuutje of 2.
3: Kijk, nee, dat is helemaal goed, Gert Stegeman. Dus zometeen schakelen we naar hem over. Ja, het is toch echt wel het is officieel begonnen, de stations tot stationsloop, of niet, Astrid?
4: Ja, zeker. De station tot stationsloop. Het is echt een evenement. Ja, wat zeiden ze nou? In 2008 was het al begonnen.
3: Ja.
4: Volgens mij zei Gert dat net. Dus dat is echt al heel lang. Ja, dat is gewoon al 22 jaar.
3: Nou, inderdaad. Ja, dat is best wel veel. Ik denk dat ze even een liedje gaan draaien, denk ik.
4: Ja, hebben we nog een kort nummertje?
3: Jawel, ja zeker.
4: Ik wou zeggen, voor als Gert zo meteen met 2 minuutjes weer terugkomt, dan...
3: Ja, precies. Dan is dat wel handig, inderdaad. Ja. Dan is dit wel lekker kort. De Tramps.
4: Oh, heerlijk.
5: Yeah, now that I got my woman...

0: Rams in Shout en we gaan even naar Gert.
1: Ja, we zijn hier bij Laabrug. En je hoort het, er staat heel veel publiek hier. En dat is ook wel mooi natuurlijk voor de lopers. En we gaan van de station, of nee, van de Zolseweg af. En is station tot station loop. De S, ja. De S moet je niet meerekenen, want
0: okay, dan gaan
1: dat
0: we.
1: Is net of je een stationsloop. Dus ik ga ook even mee op het fietspad. Ik moet even achter me kijken. Dat groepje van vijf dat ik net genoemd heb, misschien dat ik een nummer vergeten ben. Maar,
2: nee, ik heb er vijf, dus.
1: Nou, klopt het helemaal.
2: Ja.
1: En dan komen we hier langs. Dit is ook altijd leuk. Hier staan echt een hele groep jongeren staan hier. En dan moeten ze natuurlijk wel die muziek aandoen. Ja, je hoort het, hè?
0: Ja, ik hoor het heel goed, hoor. Luid en duidelijk.
1: Schitterend. Dit is altijd een heel mooi stuk. Dus het is, even kijken. Ik moet ook achter me kijken, want je hebt een groepje van vijf. En dan komen er één achter. En er loopt er eentje loopt er nog 25 meter achter. Dus dat zit allemaal redelijk dicht bij elkaar. Het wordt niet zo'n afgetekende overwinning, verwacht ik. Zoals vorig jaar. Dus, en je hoort, dat ga ik al een beetje.
2: Jonas.
1: Dat ik al een klein beetje. Nee. Jonas is er niet.
2: Nee, want die was vorig jaar was die heel ver vooruit, hè?
0: Oh.
1: Ja, die liep al helemaal vooruit, dus die heb ik ook laten gaan. Maar dit blijft wel leuk. Dit groepje moet ik even bijhouden. En het kan zijn. Ja, die andere loopt ook redelijk kort achter mij aan. Dus we gaan nu onder het viaduct van de N48. Dat is de weg van Ommen naar Lemmerveld. Daar gaan we onderdoor. En dan hebben we een heel stukje dijk. Daar gebeurt volgens mij niet zoveel. En dan krijgen we Vulsteren met de molen. Dat is ook heel leuk.
2: Ja, dat zullen ook wel heel veel mensen staan, denk ik, om te kijken.
0: Dat denk ik wel. Ja,
1: daar is het ook druk. Ja. Absoluut, ja, heel mooi, heel mooi. Maar dan meld ik me wel even weer daar. Dus je hebt toch een minuutje of vijf nog wel. Dus kijk maar even.
2: Nou, kijk, we horen je straks weer. En ja. Succes nog, hè.
1: Ja, dankjewel. En de vijf die lopen allemaal bij elkaar. Dus
2: top.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Dus we gaan zo de dijk op en dan gaan we het zien. Gaan we het zonnetje weer in.
0: Heerlijk.
1: En dan begint een beetje te waaien.
0: Kijk, dat is wel fijn inderdaad. Gert, we komen zo meteen bij je terug. En succes.
1: Ja, dank je. Jojo.
0: Yes, Gert Stegeman was dat dus. Nou, je moet zeggen, hij heeft wel de trappers er goed in zitten.
2: Ja, zo te horen gaat hij lopen ze hard.
0: Dat sowieso.
2: Zeker.
0: Dat is één ding wat zeker is. Dit is Snelle en Kleur hier op Vechtal FM.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine, hoor je bij je. Vecht al of hem toepasselijk voor dit weer. Als dit.
1: Ja, lekker zonnetje buiten.
0: Ja.
1: En lekker lopen, lekker rennen. Ja, dat is het beste. Ik denk dat je dit weer misschien... Ja, ik weet niet of je het beter kan hebben als regen, maar...
0: Ja, weet je, tussenin denk ik.
1: Het is natuurlijk wel heel warm, hè? Dus dat zal ook wel lastig zijn voor de lopers. Denk je niet, Gert?
2: Ja, het is heel lastig. Dan moet ik eventjes opletten, want dan ga ik van het verharde parcours af. Ik ga eventjes mee door de molen, maar dan gaan we achter een boerderij langs. Dat gaan we nu doen. Ik moet eventjes bijtrappen. Dus het clubje loopt nog steeds met elkaar. Dus dat is mooi. En achter, de achtervolgers, die zakken steeds verder weg. Ik laat even de microfoon, je hoort maar afstand.
0: Ja.
2: Je hoort, als het goed is, hoor je me nog eventjes. Hè?
1: Ja,
0: we horen je dus goed.
2: We gaan via de koestal en weet ik allemaal wat. Ik zie hier allemaal ponies en dergelijke in het land staan. Maar we zijn vlak bij de molen en daar staat ook het shantykoor te zingen.
0: Ah, kijk, altijd en, goed.
1: Die kennen
2: laat
1: we
2: de microfoon
1: nog, denk ik,
2: even willen.
1: Van de Meimarkt.
2: Ja. Ik laat de microfoon nog even weer los. En dan hoor je me een klein beetje op afstand.
0: Een soort GoPro, dat je nog in het water zit.
1: Ja.
2: Ik ga de molen nu door, dus als je even meeluistert.
0: Je kunt
2: bijna inhaken, ja, maar dan moet ik. Ja. Ik ga eventjes weer een sprintje aan doen. Dus in ieder geval, het is hetzelfde kopgroepje nog, dezelfde vijf. En wie voorop loopt, kan ik niet zien omdat de nummers op de voorkant zitten. Dus even de microfoon weer los. En dan gaan we het bochtje maken. Want ze lopen een dik 18 kilometer per uur lopen ze. Dat heb ik op mijn. Want dat moet de hele tijd volgens niet houden, maar dat lukt wel. Dus ik blijf bij dit kopgroepje. Dan gaat iemand die haakt een klein beetje af. Nummers 3, 1, 2, 3 bij elkaar. Daar kort achter een meter of 10. Nummer 4. En daarachter, even kijken. Dan is net wat ik zeg, ik kan het niet zien. Dan moet ik ze inhalen, dan moet ik voorop kijken. Want ze hebben de nummers voorop. Maar in ieder geval, daar komt een klein beetje wat reuring in de kopgroep. En we gaan zo meteen even kijken hoe of wat.
1: Helemaal goed.
0: Nou, helemaal goed.
2: Want we gaan richting Maurits van Martels. Daar gaan we ook nog langs over het erf.
1: Oh, kijk, gezellig.
2: Dus ja.
1: En die woont heel mooi,
0: straks,
2: ja. Ja, die woont heel mooi. Ik denk, als je straks kijkt op die app, dan heb je ook die tussenstand van 10 kilometer. Ik weet niet hoe ver we nu zijn, maar ik denk, 8 gok ik. En dan kun je gelijk zien wie hoe ze lopen. Dus,
1: ik ga hem even zoeken.
0: Ondertussen wordt gekeken en zo, dus dat komt wel goed, denk ik.
2: Ja, we zijn nog niet bij de team, maar dan kun je in ieder geval echt zien. Want nummers 1, 2, 3 die lopen gaan loslopen. Dus ik ga eventjes wat harder fietsen. Moment. Je hoort natuurlijk een boel wind.
0: Valt mee eigenlijk.
2: Als je geluk hebt.
0: Valt mee, dat is... Ja,
2: ik ga echt vol tegen de wind in.
3: Ja, kom even zwommen.
2: Ja. Nee. Even kijken, 1377 klopt. Die haakt af, ja. Dus 1377, die heb je er staan.
1: Ja, dat is meer ons.
2: Die haakt af. Die haakt af. En dan ga ik nog heel even kijken. Nog. En dan moet ik... ik lach eventjes.
0: Dus is Gert heel druk aan het fietsen.
2: Ja,
0: en, ja het is
2: 22, mooi. 22, die haakt ook een klein beetje af. Dus 22, 13, 77, die zijn eventjes weg. 22 niet helemaal.
1: Meer
2: dus dat is ongeveer. Ja. En dan gaan we kijken wat van kilometerstand we hier hebben. Want er staat een bordje. We zijn vulsteren weer uit. En dit is 7 kilometer.
1: Oké. Okay.
2: Dus we hebben er nog 9 te gaan. En dan had ik me zo meteen weer.
1: Helemaal goed.
0: Dat is helemaal goed. Gert Stegeman is dat dus live op de fiets. Vechtal FM, de stations tot stationsloop.
1: Zonder S.
0: Oh ja, zonder S, dat was het.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja, we gaan niet slopen. Nee. We gaan niet slopen vandaag.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbye. We gaan even overschakelen naar onze vlaggever Gert Stegeman.
1: Jazeker, je hoort mij weer.
0: Ja, ja. Heel goed.
1: Ik ben net bij Maurits van Martels over het erf gegaan en we gaan nu richting de Markenweg. En er is een kopgroepje van 2. En ik laat de jongens in nummer 3. Dat is 2,55, 22. Die gaan erachteraan, die is een metertje of 200 denk ik. En een nummer 5. Dat is 1377. Dat is het hoe het op het moment loopt. Dus hier, en de eerste twee nummers die heb je dus. Dat kopgroepje van 2 loopt er nog. En de nummers die ik zo net benoemde, die lopen van achter. Dus meter of 200 gok ik. En we zijn nu op de Markenweg. Een heel stuk tot weer aan de Tolhuisweg. Wekkerseel rechteren. En dan meld ik me zo meteen nog wel eventjes weer.
0: Yes, dat is helemaal goed. Gert Stegeman dus live bij de station tot stationloop. Jazeker, het is niet stations tot stations. Nee, het is station tot stationloop. We schakelen zometeen verder. En we gaan denk ik eerst even naar het nieuws, denk ik. Het nieuws van 8 uur, dus tot zometeen.
2: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
3: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 8.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Johnny Cash en I Walk the Line.
1: Heerlijk.
2: Ja, lekker hoor. Oudjes, ik hou van oude muziek.
1: Ja, dat is tenminste, dat is wel te horen, maar ik vind het wel leuk trouwens.
2: Ja.
1: Beetje die oude muziek en zo, dat is altijd wel leuk, lekker om te horen.
2: Ja, vind ik wel. En zoals Rob zou zeggen, toen maakten ze nog echte muziek.
1: Wat hoort er goed. Ja, ja nee, dat is zeker waar. Ja. Ik bedoel, mijn vader had het ook kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Mijn ook hoor, precies.
1: Vroeger was alles bij daar goed, moet ik zeggen.
2: Zegt men.
1: Ja, precies.
2: Of het zo is, weet ik niet. Ik begin zelf ook een beetje de leeftijd te krijgen van, misschien was het wel zo, maar...
1: Maar wel, ja goed. Ja. In ieder geval, een beetje tijden veranderen, zeg maar.
2: Ja, nou zo ja. Is het.
1: Je luistert naar de station tot stationloop hier bij Vechtal FM tot een uurtje of 10, 9, 10 is toch de vraag eigenlijk.
2: Ja, dat merken we even, ligt eraan hoe hard ze lopen. Dus ik ben heel benieuwd, Gert, hoe hard lopen de mensen?
3: Nou, de mensen lopen heel hard, maar ik heb eventjes afgesneden, want dan moet ik het zandpad over en dat is niet al te fijn. En ik sta hier, want ik zie een mevrouw staan, ze staan allemaal met water. Wie bent u?
4: Leonie Kamphuis.
3: Leonie Kamphuis, en waar staan we ongeveer? Dus 11,2?
4: Ja, 11,2, ja.
3: En hoort die weg?
4: Markenweg.
3: De Markenweg 6. Kunnen ze ook allemaal nog een keer, want je zit met heel veel mensen en je deelt water, kunnen ze ook nog een keer juichen, die mensen? Hier, dat is eventjes... eventjes
5: juichen voor de
3: raam! Ja. Even kijken.
2: Applaus.
3: Nee, schitterend dus. Maar als het goed is, kunnen jullie nu op die app zien. Want als ze de 10 kilometer voorbij zijn, dan moet je wat tussenstanden op die app kunnen zien. Dus als Astrid even kijkt, het werkt hoor.
2: Ik heb een beetje problemen met dat ding te downloaden, want dat lukt niet.
3: Oké. Nee, dat maakt niet uit. Nee, dat geeft niet.
2: Ik heb mijn best.
3: We wachten maar eventjes. Ik ga nog even een glaasje water drinken. Dat mag vast, dus daar komen ze aan.
2: Zeker. Gewoon, dus jij doet dan, ook je best.
3: Nee, ja, ze heeft een biertje. Nee, dat is niet al.
1: Dat
2: fiets je vast nog harder.
3: Ze hebben hier van alles. Dus zometeen gaat het helemaal los. Als de lopers hier langskomen, dan gaat het helemaal los. Dus ik meld me zometeen weer. Dan geef ik wel even aan hoe de kopgroep loopt. Dus ja. Tot zo.
1: Kijk, tot zo. Gert Stegenman. Dus nou goed, ik moet zeggen, als ik zou gaan lopen. En ze zeggen, wil je een biertje? Ja, ik zou geen nee zeggen.
2: Nee, ja... Sportief gezien is het misschien niet zo goed.
1: Nee, dat is ook wel weer zo. Want dan alle energie gaat dan in één keer gaat het weg, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus laten we het gewoon voor de lopers maar lekker bij het water houden.
1: Ik denk dat beter is.
2: Terugweg, hè? Als ze nou terug gaan lopen, ja. Dan ze lekker een paar biertjes meenemen.
1: Ik wou net zeggen, dat is een goed idee.
2: Ja.
1: Dat is een goed idee, sowieso. Je luistert naar de station tot station lopen hier bij Vechtal FM. En zometeen schakelen we weer over naar Gert Stegenman. We hebben ook Jenne Minnema, die ondertussen ook nog onderweg is. Of die staat bij Dalfsen.
2: Ja, bij het station.
1: Ja.
2: Bij het eindpunt. Dus die zal natuurlijk straks de winnaar over de streep zien komen. Of de winnaars. We hebben natuurlijk verschillende categorieën.
1: Ja.
2: Dus, en dan hopen we dat hij hem te pakken kan krijgen.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn inderdaad. Ja, dat sowieso. Maar goed, we draaien natuurlijk ook leuke muziek bij Vechtal FM. Dat keuze was van jou, denk ik.
2: Ja, zeker. Zeker. Ik ben een echte 90s girl. Daar ben ik opgegroeid. En dit nummer komt ook gewoon uit de 90s. En heeft natuurlijk weer te maken met lopen.
1: Ja.
2: Want het is een prachtig nummer van Jade. Je hoort de R&B en de 90s er doorheen
1: gaan. Hoor je echt wel heerlijk.
2: Hoor je echt heel goed. En het nummer heet Don't Walk Away.
1: Nou, daar gaan we lekker van genieten.
2: Ja, gaan we doen.

0: Nou, we hebben even lekker meegedanst, Astrid, of niet?
1: Ja, heerlijk, joh. Ik wou zeggen, zonnetje erbij, lekker muziekje. Wat willen we nog meer?
0: Nou, precies, dat is het. Wat ja. willen mensen nog meer?
1: Nou, dat.
0: Absoluut.
1: Een feestje.
0: Ja, heerlijk. Don't Walk Away hoor je bij Vechtel FM. En we gaan overschakelen naar onslaggever Jenne Minnema.
2: Goedenavond allemaal.
0: Hallo.
1: Hoi.
2: Hi. Hoe is het daar in de studio?
0: Ja, wel goed eigenlijk. Het is lekker vol te houden. De airco staat aan. Dus
1: ja,
0: wat betreft,
1: lekker temperatuurtje hier.
2: Oké, nou ik denk dat je hier net zo goed kunt zijn hoor. Want ik sta hier op het terras van het station Dalfsen. En ik zie op de klok hier links van mij dat de lopers nu 41 minuten en 17 seconden onderweg zijn. Dus als ze een beetje doorlopen, dan zijn ze met een goede 10, 12 minuten zijn de eersten hier.
1: Ja, zeker.
2: Maar we gaan zien of het zo is.
1: Vorig jaar was de winnende tijd 49-26.
0: Oh.
2: Dus. Dat is zelfs nog sneller, ja, inderdaad. Ik zie het hier op mijn papier.
1: Mm-hmm. Ja. Dus het kan heel vlot. Ja. Dus ik ben benieuwd wanneer ze dan komen.
2: Zeker.
1: Is er al een beetje sfeer daar op het station?
2: Ja, dat kan nog wel beter hoor. Want het is hier nog wat rustig. Maar langzaamaan druppelen de mensen hier wel binnen. En zien we langzaam de dranghekken die hier staan. De laatste paar, 100 meter zijn afgezet met lint en dranghekken. Er langzaamaan wel mensen komen en toeschouwers. De speaker begint nu ook net voor het eerst wat te roepen. Terwijl ik hier met jullie aan het praten ben. Dus dat is altijd wel goed voor de sfeer. Zeker.
0: Nou, klinkt in ieder geval hartstikke goed. En goed, het zou mooi zijn als ze allemaal bij de finish bereiken. Dat je misschien de winnaar nog even kan spreken. Of winnares, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, of allebei.
0: Ja.
2: Ja. Of allebei, hè.
1: Ja. Ja,
0: kan allemaal.
2: Ik ga in ieder geval mijn best doen om te kijken of ik dat kan fixen.
1: Nou, top.
0: Kijk, helemaal super. Jenne Minnema, zo meteen schakelen we weer naar je door. En we gaan even, zullen we even kijken bij Gert anders? Even kijken hoe bij hem
1: ja.
0: is.
1: Ja, is goed.
0: Ja, Gert, ja, even, hoe staat het?
3: Als je hele verwachting moet een bochtje maken.
1: Oh. Ja, is goed hoor.
0: Dat is belangrijk.
3: Ja, maar de ene, ja.
1: Veiligheid voor alles.
0: Dat zeker.
3: Dat is live radio, hè. Even ja. kijken, want ik heb mijn appje ook al aanstaan. Die doet het wel.
1: Okay.
3: Het is vooraan loopt Tim den Besten.
1: Ja.
3: En Taco Schaaf. Wie er voorop loopt, weet ik niet. Kan ik niet zien.
1: Dat is de
3: kopgroep. En daarachteraan komt Ewout. Even kijken, Ewout de Vos. Maarten Vierhout en Miron Spoor.
1: Ja.
3: Maar die lopen heel ver achter. Ik denk nog een kilometer of drie, want we zijn vlakbij Kasteel Rechteren.
1: Oh kijk, ja, dan is het
3: er bijna. En als ik het goed onthouden heb van vorig jaar, dan is het 3 kilometer. Dus deze jongens, die zakken voor mij ook niet meer in. Dus. En dan kijk ik achteruit, want ik heb al een meter of 400-500 gefietst. Ja, dan komt de eerste de bocht om. Dus ja, er zitten 500-600 zitten tussen. Dus ik ga niet helemaal mee naar de finish. Ik wacht even tot de eerste vrouwelijke deelnemster.
1: Ja.
3: Daar fiets ik nog een stukje mee. Maar zoals gezegd, zeker net alweer.
1: Tim den Besten en Taco Schaaf, die lopen boven vooraan.
3: Die en wie er vooraan loopt, kan ik heel slecht zien, want de

0: BB & Q Band on the beat, hoor hier bij Vechtel FM. En wij zagen net een filmpje van Rick voorbij komen dat hij wel een
1: uit
0: hele
1: trein,
0: leuke trein heeft.
1: Ja, zeker iets met een blaaskapel in de trein. Ook met een drumstelletje erbij, toeters. Nou, geweldig toch?
0: Ja, nee, absoluut. Leuk. Heerlijk is dat. Dat is een leuke treinrit. Een keer wat anders dan wat je normaal hebt, zeg maar.
1: Nou, dat. nou, daar heb je ook wel eens muziek. Maar dat is dan van mensen die vergeten zijn oren in te doen of zo.
0: Ja.
1: Dat is toch anders.
0: Ja, dat is ook
1: dat
0: wel weer zo.
1: Anders, ja.
0: Dat is wel zo, inderdaad. En we gaan even overschakelen naar onslaggever. Dat is Jenne Minnema. Jenne, hoe zit de sfeer bij jou?
2: Nou, die is inmiddels wel opgehoogd, opgekrikt, of hoe moet je dat noemen?
0: Ja, opgekrikt,
2: in ieder geval
0: ja.
2: Toch wel. Ja. De muziek staat hier lekker te schallen. En ik sta hier op een prachtig plekje, net 2 meter voor de finish. Maar ik kan eigenlijk de hele laatste stuk van de parcours zien op de dijk. Waar ze zo meteen, als het goed is, aankomen, gaan lopen. En dan kan ik, als het goed is, als ze dan de ene laatste bocht maken, ook de nummers gaan lezen. Dan hoop ik dat jullie me snel vertellen wie dat dan is. En,

0: 49 minuten zijn we gepasseerd.
1: En er wordt hier even geschreeuwd in mijn oor. Dus dat wordt even afgeleid.
0: Maar onder de tijd van vorig jaar. Dat dus, gaat dit jaar niet worden.
1: We gaan geen parcoursrecord halen. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Want dan had de winnaar al ongeveer nu binnen moeten zijn. Maar ik zie ze nog niet. Maar goed, het is misschien ook net iets te windstil. En de wind een klein beetje tegen ook waarschijnlijk. Waardoor je dat toch lastiger wordt om te doen. En de renners waarschijnlijk gewoon voor kiezen om gewoon te gaan voor de winst en niet per se voor een parcoursrecord. Maar het is hier wel prachtig weer. Een heerlijke, rustige sfeertje. En wat dat betreft heel erg lekker. Maar ik zie nog geen renners op dit moment.
2: Nog geen lopers. Nou, ik zou zeggen, roep, app, wanneer je renners ziet en dan halen we je terug.
3: Ja, tuurlijk.
1: Helemaal goed. Gaan we doen.
3: Ja, okay. Kijk, super. Tot zo meteen. Ja, Jenne Minema was dat dus. Nou goed, ik moet zeggen, een record, dat wordt hem niet.
2: Nee, die tijd is al verstreken, die 49 minuten 26. Dan ben ik heel benieuwd of Gert ondertussen al de eerste vrouwelijke loopster heeft gezien.
4: Nee, heb ik nog niet gezien.
2: Nee, nog
4: want
2: niet.
4: Ik denk. Nee, want de twee lopers, Tim de Besten en Taco Schaaf, die moeten nog 500 meter. Dus,
2: Oeh, dan ziet Jenne
4: die,
2: ze bijna.
4: Die zijn er bijna. Ik ga even een moment, ga eventjes de berm in.
3: Ah.
2: Nog steeds veiligheid voor alles.
3: Ja, absoluut. Heel belangrijk is dat.
4: 2,55 komt er langs heen. Dat is nummer 3. 22, dat is nummer 4. Maar ik denk dat Jelle Minema ze zo kan zien. En ik moet zeggen, het waait ook nog redelijk op de dijkje hier.
3: Oh,
4: ik zie de kerk van Dalsen, zie ik al. En ik denk, ze zijn bijna het bochtje dat ze de laatste 200-300 meter doet. Dus we gaan eventjes over naar Jelle Minema.
2: Ja, dan moeten we even naar Jenne. Ja,
3: inderdaad. Jenne, hallo.
1: Ja. Ja, hoi.
2: Zie je ze?
1: Ik zie ze nog niet. Nee, ik zie ze nog niet. Oh. Maar dat kan dan niet lang meer duren als ik het goed begrijp.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Dus ik speur voor jullie mee. Maar op dit moment zie ik alleen nog maar mensen die vrij stilstaan. En niet meedoen aan een hardloopwedstrijd.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Maar dat zal zo meteen wel gaan veranderen.
2: Ik ben benieuwd wie er voor
1: Weten jullie dat wel? Wie loopt er? Ah ja, daar zie ik wat. Ik zie nu wat mensen komen lopen. Er zijn er twee die redelijk dicht bij elkaar lopen. Er zit een metertje of 5 tot 10 tussen, denk ik. Ik moet nu een beetje in de verte kijken.
2: Spannend.
1: En het lijkt op een flinke eindsprint van deze twee mannen. En daarachter is het nog helemaal stil. Dus deze twee lopen met z'n tweeën toch wel vrij ver voor de rest uit. Mag ik al zeggen. En ze zijn nu even voor mij uit het zicht verdwenen achter een bochtje. Daar gaan ze nu de één na laatste bocht maken. En hij komt deze kant op. Ja, daar lijkt wel toch een duidelijke winnaar te gaan komen. Want de nummer 2 haakt toch wel een klein beetje af. Even kijken of ik een nummer kan zien.
2: 8,96.
1: Want dit ziet er heel goed uit hoor. Hij kijkt nu al blij. Hij is er. Tim den Besten wordt hier geroepen. Hij gaat hier de station tot stationloop winnen. Met een brede grijns komt hij over de streep. En een prachtige winnaar hoor. En de nummer 2 is Taco Schaaf. Ook met de nummer 2 wordt vandaag ook tweede. 52-24 klokt hij. En ik denk dat de winnaar dus een tijd van 52-20 of om hem daarbij die orde van grootte zal hebben. En de nummer 3 laat nog even op zich wachten. Want die zie ik zelf nog niet op de dijk.
2: 100 à 200 meter tussen.
1: Oh ja, daar komt hij. Hij komt eraan. Gaat nu de ene laatste bocht door. Wordt nog flink op de hielen gezeten trouwens door een nummer 4. Dus we gaan even kijken hoe dat afloopt. Wordt hard doorgelopen. Dat laatste stukje weg loopt wat naar beneden. Dat is dan in het voordeel als je nog een beetje wat over hebt. En dat heeft de nummer 4. Die gaat nog even een aanval doen op de nummer 3 plek. Maar dat gaat niet meer lukken. Het is nummer 255 Ewout de Vos. Die gaat hier derde worden in 53-04. En 53-07 wordt de tijd van de renner van AV De Ganzen die op een prachtige vierde plek hier gaat eindigen in deze stationsloop. En dat is toch wel prachtig om te zien. Wat lopen die mannen te gigantisch hard, zeg. Ik doe het ze niet
2: na. Gert die had het over 18 kilometer per uur.
1: Ja, dat is echt enorm.
2: Ja, dat is hard.
1: Gigantisch.
2: Hoor. Dat is echt heel hard.
1: Moet echt gewoon opletten. Het is echt zo'n klein stukje. Tenminste, ik vind het een flink stuk. Want bij de ene laatste bocht staat mijn fiets. En ik vond het beste stukje lopen nog hierheen. Maar als je ziet hoe snel die mannen dat doen. Nou, respect. Heel veel respect. Ik ga eens even op zoek of ik de winnaar kan vinden. En of die zin heeft in een interviewtje.
2: Nou, helemaal goed.
3: Helemaal super. Jenne Minema is dat dus zometeen misschien met de winnaar. En dat is Tim den Besten.
2: Ja. Ja,
3: absoluut. En dan gaan we even kijken naar Gert. Gert, hoe zit het bij jou op dit moment?
4: Ja, bij mij gaat het goed. Er komt de nummer 5, komt hij of 6 is dat denk ik. Dus nummer 87 gaat hier al langs. En de winnaar 52-19 zag ik op het score. 14-86 komt er ook nog langs. komt nog een klein beetje achteraan, dus dat is nummer 6, 7, 8. En dan komt nummer 9 ook allemaal. Het is allemaal nog een beetje ver uit elkaar. Ik zal even kijken wie dat is. Ik zie nog geen vrouwelijke deelnemster die hier naartoe komt. Ik zie nummer 745. Dat zou dan de nummer 9 worden. En het is wat rustig. Het waait, wat ik al zei, het waait hard op de dijk. Ik sta in de berm. Ik wacht gewoon even, want ik kan de speaker, hoor ik hier al. En als zometeen de vrouwelijke deelnemster hier, de eerste die hier langskomt, dan meld ik me nog eventjes. En dan fiets ik ook naar de eindstreep. Niet helemaal naar de eindstreep. Ik zet hem in de berm en dan loop ik naar Jenne toe. En dan gaan we eens even kijken hoe of wat nog dus. Maar in ieder geval, wat ik hoorde net van de begeleider van de BB-lopers, van Tim. En Tim dan best en even kijken en we zien.
2: En Taco Schaaf.
4: Die reed mee. En ik vroeg nou hoe de weersomstandigheden waren. Hij zegt, het valt me hard mee. En vooral ook het laatste stuk hier op de dijk krijg je toch een klein beetje een frisse wind om de oren. Dus dat scheelt. Het kan een klein beetje. Ja, het komt net een beetje, niet recht op je, maar het komt een beetje schuin op je af. Dus vanuit Dalfsen richting de dijk. Dus je hebt er niet heel veel last van. Het is geen hele stevige wind, maar het is toch wel een verfrissend briesje. En hier komt de nummer 10 en nummer 11 aan. Ik zal even kijken wat er daarop zijn. Nummer 3 en nummer 969. Dat zijn twee heren die nog meelopen. En dan kunnen we zo even kijken of Jenne, of die ook al een interviewtje kan doen met de winnaar van deze station tot stationloop, de 17e wel te verstaan. Dus ik zie nog geen vrouwelijke deelnemster, maar ik meld me zo dan wel weer.
3: Kijk, helemaal super. Gert Stegeman. En we gaan overschakelen naar Jenne, want jij hebt de winnaar, hè?
5: We gaan naar live.
1: Okay. Jazeker, ik heb hier de winnaar. En nou, die doet zijn naam eer aan. Dat is misschien een flauwe grap, maar het is toch echt waar.
2: Ja, hij is wel de beste.
1: Sven, gefeliciteerd. Hoe voel je je?
6: Ja, ik ben Tim, maar...
1: Waarom staat er dan Sven op jouw ding?
6: Omdat ik het nummer van ploeggenootje heb even overgenomen. Omdat ik weer te laat was met inschrijven. Maar het ging goed. Het eerste deel liep best wel lekker. Toen kwam ik er wel lekker in. Alleen vanaf 5 tot 10 trok mijn ploegmaatje echt door. En moest ik echt alles op alles geven om erbij te blijven. Maar daarna kwam ik er wel lekker in. En ik kon hem mooi doortrekken. Dus de omstandigheden waren goed. Windje een klein beetje mee. Dus dat ik zo'n mooie tijd loop, dat is wel lekker. Goed voor het moraal.
1: Ja, maar is dat jouw snelste tijd ooit?
6: Ja, ik loop deze afstand eigenlijk alleen hier. Dus maar dit is wel mijn snelste editie. Vorig jaar liep ik volgens mij 52,50. Dus nu een halve minuut sneller. Maar de omstandigheden waren nou ook wel goed hoor. Dus qua vorm denk ik vergelijkbaar met vorig jaar. Dus,
1: wat is er zo speciaal aan deze loop?
6: Ja, ik vind hem gewoon heel gezellig. En gewoon het idee dat je met de trein heen gaat en weer terug, dat maakt hem wel speciaal. En ook gewoon het feit dat er maar één afstand is. En dat er gewoon 1500 mensen zijn die één afstand willen lopen. Dus dat maakt het wel heel mooi, vind ik.
1: Hoe heb je je voorbereid op deze wedstrijd?
6: Ik heb in april heb ik de marathon gelopen voor Rotterdam. Dus daarna een poosje wat rustiger aangedaan. En ik wil me eigenlijk focussen op het baanseizoen, dus korte wedstrijden. Dus geen echte specifieke 10 mijl of half marathon trainingen gedaan. Maar ja, gewoon een goede basis uit de marathon overgehouden. Dus blijkbaar kan ik het dan doortrekken.
1: Ja, want dit smaakt wel naar meer, of niet?
6: Het smaakt wel naar meer, ja. Maar er komen nog weer mooie korte wedstrijden aan, dus dat is ook mooi. Dus andere manier van afzien, maar dit is, voor de sfeer is dit wel leuker dan op de baan lopen.
1: Hoe ga je dit vieren?
6: Een beetje op tijd in bed gewoon, want ik moet morgen gewoon weer werken. Dus
2: ik kan ook
6: wachten op de prijsuitreiking en dan snel naar huis.
1: Doe ook een jasje aan, want het begint nu wel fris te worden. Hè?
6: Ja, ik zal zo mijn spullen even aantrekken. Ja.
1: Nou, hey, super gefeliciteerd en geniet van de prijsuitreiking zometeen.
6: Ja, dankjewel, super dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Oké, nou dat was toch niet Sven, maar wel Tim den Beste. Ja. Die ook de beste was vandaag hier in deze stationsloop.
3: Nou, dat is één ding wat zeker is. Nou, in ieder geval super tof. Jenne, hartstikke bedankt.
2: Ja, dank je.
1: Joe.
3: En goed, de winnaar dus. Tim den Beste. En ik zei het al tegen jou buiten de uitzending. Als ik dacht eerst dat die presentator. Maar dat is gewoon totaal iemand anders is dat.
2: Ja, dat is iemand anders. Maar ja, hè, er zijn meer honden die Vicky heten, noemen ze ook wel eens. Hè?
3: Dus, of met konijnen Flappy.
2: Ja, ook dat.
3: Ja, dat sowieso. Ja. Oh, heerlijk. De winnaar dus. Tim den Beste. En zometeen...
2: Ja, 52,19 heeft hij gelopen. Iets langzamer als vorig jaar. Maar voor hem dus wel zijn best. Naar parcourstijd hier. Dus is altijd goed.
3: Ik
2: zie jezelf verbeterd.
3: Dat zeker, absoluut. Oeh. Ja, en als we toch over muziek hebben en over lopen, Anita Meijer, hè?
2: Ja, die rent naar Lee Towers. Ja, of andersom, kan ook.
3: Het kan ook, kan allebei.
2: Ja, kan beide. If ever you've got rain in your heart.
5: one has hurt you.

0: gaan Anita Meijer even onderbreken, want Gert...
1: Ja, als het goed is, komt hier de eerste vrouwelijkste deelnemster aan. Want ik zie daar even kijken wie dat is. Even zien. Dat is, even kijken. Nummer 44 is dat. Zij moet nog een klein stukje 44. En er komt een andere vrouwelijke deel. Dat is nummer 168. Die komt er net een middeltje of 50 achteraan. Dus 44 en 168. Dat zijn de eerste vrouwelijke deelnemsters die mij hier passeren. En nog een middeltje of 500, 600 moeten. En dan kan Jenne, die kan ze dus zien. Dus ik ken de namen zo niet. Maar als het goed is, dan kunnen jullie al zien wie dat is. 44 en 168. Als de namen klappen tenminste. Want soms wisselen ze wel eens. Dus dat kan ook gebeuren. Dus in ieder geval, die moeten nog een klein stukje. En dan zijn zij ook de finish gepasseerd. En dan, ik zie al een hele lint van lopers. Het klopt nu een klein beetje wat korter bij elkaar. Dus even afwachten wie dat dan zijn. Dus ik neem aan dat Astrid dit opgezocht heeft.
0: Oh. Jazeker.
2: Ik heb ze. Nummer 44 is Rianne Niewold. En 168 is Sarah Lynn Mulder.
1: Oké, die liep vorig jaar volgens mij ook goed. Of het jaar ervoor, die naam komt wel bekend voor. Dus. Maar in ieder geval, je mag wel eventjes overschakelen naar Jenne. Want die zal ze ongetwijfeld met een seconde of een half minuutje, denk ik.
0: Jenne.
3: Ja, hoi.
0: Hallo, je bent op zender.
3: Half minuutje, zei je nog. Ja.
0: Ah.
3: Ik ben op zender, ja. Ja dus,
2: Gert dacht dat jij de eerste dames al zo'n beetje wellicht kon zien aankomen nu.
3: Oké, nou ik ga even kijken voor jullie. Op dit moment zijn het allemaal nog heren die binnenkomen gelopen. En dat is natuurlijk ook knap, want die presteren iets wat ik van mijn leven niet ga kunnen. Dus ik vind het allemaal knap wat hier gebeurt. En toch 1 minuut 3 en 52 seconden staat er inmiddels op de klok. En ik zit even te kijken, maar dit zijn ook nog allemaal mannen die eraan komen lopen. Dus ik denk dat zometeen dan die eerste vrouw wel gaat komen om de bocht. Even kijken, daar is een fietser, dus misschien dat iets zegt.
2: Ja.
3: Eerste dame in aantocht, hoor ik de speaker roepen. Dus we gaan even kijken. Ja, daar komt ze aan, inderdaad. En de organisatie gaat het lint nu over de weg doen. En er komt een fiets aan, daar staat eerste dame voor. En het is Rianne Niewold, nummer 44, die hier de bocht omkomt. En winnend de streep overgaat. Nou, we gaan even kijken of we haar ook te pakken kunnen krijgen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
2: Ja,
3: om even te kijken of zij ook een interviewtje wil doen. Maar zij gaat winnen. En de nummer 2 die komt hier ook de bocht om. Even kijken. Dat is 168. Die gaat hier prachtig tweede worden. In een ook schitterende tijd trouwens. Van 1:04:40. Dat is een hele snelle tijd. Maar ik ga even op zoek of ik... hoe heet ze ook weer? Rianne was het, hè?
2: Ja, Rianne Niewold.
3: Ja, ik ga even kijken of ik haar kan vinden.
2: Ja, mocht je nummer 183 tegenkomen, toevallig, ja? Die is vandaag jarig.
3: Nou, we gaan kijken Rian of we Blom. Die ook kunnen vinden.
0: Gaan we even zingen.
3: Ah, oké. Ja, helemaal goed. Super, yes. Hey, tot zo.
2: Tot zo.
0: Dat was dus Jenne Minema dus en Gert Stegeman, inderdaad. Zometeen dus het vervolg, zeg maar.

0: Nog één!
1: Even door, ja. Maar niet met Ocirio, maar nee. We gaan even door met Jenne.
2: Jazeker, want ik sta hier bij de winnares. Ze zit nog even aan het praten met iemand van de organisatie, denk ik. Maar als het goed is, kunnen wij haar zo even interviewen. Rianne, gefeliciteerd. Hoe ging het?
3: Eigenlijk heel erg lekker. Ja, dik
2: tevreden. Hoe waren de omstandigheden voor jou?
3: Ik vind het eigenlijk heel lekker. Het was lang niet zo warm als gisteren bijvoorbeeld. Dit is gewoon lekker 20 graden, zonnetje, windje in de rug. Is ook heel lekker, dus echt perfect eigenlijk.
2: Want hoe is de wedstrijd verlopen? Heb je een beetje kunnen schuilen of heb je juist de aanval gekozen?
3: Beetje van beide. Ik had een plannetje waar ik op weg wou. Dat heb ik 3 kilometer gedaan en daarna ging het ietsje sneller, maar het voelde wel goed. Dus ik dacht, we gaan gewoon.
2: En profiteer dan ook, dat is een heel gemene vraag misschien, profiteer je ook van het feit dat er heel veel mannen dan op het parcours lopen? Of heb je daar eigenlijk weinig profijt van?
3: Ik denk meer profijt van de vrouwen, waar je dan naartoe kan lopen. Want dat voelt toch anders dan om een man heen.
2: Ja, precies. En wat betekent dit voor jou, deze overwinning?
3: Lekker. En een goede voorbereiding voor de halve van Zwolle straks.
2: Want dat is jouw volgende doel?
3: Ja, dat is het volgende doel inderdaad.
2: En wat is de, heb je dan een tijd in je hoofd of een ander doel wat je daar wil? Wil je daar, wat zijn je ambities, laat ik het zo vragen?
3: Ik hoop op een sub 1.26, maar geen idee of dat erin zit.
2: En hoe ga je dit vieren, deze overwinning?
3: Biertje, denk ik zo.
4: Altijd goed.
2: Dat is heel verstandig. Ja, altijd goed wordt hier in de studio ook al geroepen. En hoe heb je je voorbereid op deze wedstrijd?
3: Niet echt specifiek voorbereiding voor deze wedstrijd. Meer gewoon wekelijks trainen met de club. Met nog een andere trainer erbij. En week in week uit gewoon consistent trainen.
2: Ja, want ik zag al, jullie zijn met een hele club. Je werd ook al flink gefeliciteerd door mensen met hetzelfde hesje aan. Hoe belangrijk is zo'n club voor een hardloper?
3: Bij B-lopers is voor mij echt wel een belangrijk club. Want het is veel leuker ook om samen te lopen. Super gezellig, hele leuke trainingen. En dat maakt zo'n wedstrijd ook leuk. Kun je elkaar een beetje helpen onderweg. Dus dat is. Ze zeggen wel eens dat hardlopen een individuele sport is. Maar met zo'n club is het echt wel een teamsport.
2: En hoe speciaal is deze station tot stationsloop?
3: Ja, het is een beetje een gouden oude klassieker. Die moet je gewoon ieder jaar lopen.
2: Ja, want hij staat echt elk jaar op je programma?
3: De meeste jaren wel, ja. Ik heb hem 1 keer geskipt, maar toen was ik geblesseerd. Dus dan heb je een reden. En verder heb ik hem denk ik altijd wel gelopen.
2: Oké, geniet ervan. Gefeliciteerd. En vooral even van die prijsuitreiking zo meteen. Laat het even lekker over je heen komen.
3: Gaan we doen, dankjewel.
2: Hey, succes. Hoi. Nou, dat was de winnares. Nog meer wensen daar in de studio?
4: Astrid, hebben wij nog wensen? Ja, ik heb heel veel wensen, maar dat
1: maar ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met het hardloopfestijn.
2: Jullie zijn ook een stelletje. Goed, dat ga ik maar niet op de radio hard
1: op zeggen.
2: Wij
1: zijn heel gezellig samen.
4: Ja, absoluut. Ja, dat is heel gezellig. Ja.
2: Ik heb nog de wethouder nog gezien. Zal ik die nog even proberen?
1: Oh. Ja, dat wou zeggen. Dat is altijd fijn. Die heeft natuurlijk ook vast al wat te vertellen.
4: Ja.
2: Precies. Nou, ga ik die nog even opzoeken voor jullie. Dan ben ik zo weer terug.
4: Kijk, dat is helemaal super. En dan gaan we even kijken bij Gert. Even kijken hoe het met Gert is.
5: Ja, bij mij is het goed hoor.
1: Ja, je leeft nog, hoor ik.
5: Ja, ik leef nog. Ik heb de fiets eventjes neergezet. Dus je hoort dat ik al bij de finish in de buurt loop. Dus,
1: ja, ik wou zeggen, want jij hebt ook een prestatie geleverd.
4: Nou, inderdaad. Ja,
1: vind ik wel hoor. Echt, ja, absoluut.
5: Ik heb kleine stukjes afgesneden. Dus ik ben de zandpad niet overgegaan. Maar dat is ook niet handig. Dus,
1: dat maakt
5: voor
1: niet
5: de rest
1: uit.
5: Is allemaal, nee.
1: Je hebt
5: is
1: wel een inspanning
5: goed
1: gedaan.
5: Verlopen, dus, ja. Nee, dat klopt. Het is... Nee, maar in ieder geval, zoals we gezien hebben, Tim naar best en Taco Schaaf. Dat zijn de winnaars. Jen heeft al gesproken. Dus, en nu loopt het ook wel hard door, hoor. Of hard, in ieder geval
1: de hoeveelheid
5: deelnemers die allemaal... Die eerste twee vrouwen, nee, 3 vrouwelijke heb ik al gezien. Dus, en zonder al iets meer zijn geweest. Dus, ik zal zo meteen nog even kijken op de tussenstand, dus wat daar staat. Ik ga even kijken waar Jenne staat en dan nodig ik me daarna wel eventjes weer. Dus,
1: Jenne is op zoek naar de wethouder, zegt hij.
4: Ja.
5: Oh ja, dat kan ook. Ja, die zal druk rondlopen. Dus hartstikke mooi, hoor. Dus, ik moet zeggen, het is heel druk hier. Dat stukje dat als je vanaf de dijk komt en je wilt richting het station, dat weggetje. Dat staat echt heel vol. Dus het, wordt ook, het was ook heel lastig om er tussendoor te komen. Maar in ieder geval, het is allemaal gelukt. En ja, allemaal blije mensen. Ze drinken een biertje of wat anders. Dus wat dat betreft, dat gaat helemaal goed komen. Dus,
1: het is nu gewoon gezelligheid bij de finish.
5: Nou, absoluut. Het is, ja, het is zeker gezelligheid. Dus dat, je hoort het ook, hè, waar ik nou overal langs loop.
1: Ja, gewoon fysiek. Gezellig, ja. Ja.
5: absoluut, ja, absoluut. Dus, ik ga even kijken. Dus,
1: helemaal
5: goed. Ik helemaal even weer.
1: Yes. Ja, tot prima. Later.
4: Goed zo. Helemaal ja, super. En we gaan eventjes kijken naar Jenne Minema. Want ja, de wethouder heeft het geregeld.
2: Jazeker. Ik sta hier naast de wethouder van sport en cultuur, hè, heb ik goed gezegd, Jan Uitslag. Vertel eens, wat vind je van deze wedstrijd tot nu toe?
0: Nou, ik was net bij de start, waar ik al enorm genoot van een enorme groep mensen die daar in de rij stond te wachten. Hè. Daarna nog de trail die daarna nog vertrok. Enorme positieve energie. Heerlijk weer natuurlijk. Bijna te warm. Voor de toeschouwers zeker niet, maar voor de lopers daar heb ik wel medelijden mee. Ja, en dan hier in Dalfsen ook een heerlijk sfeertje. Enorme prestatie weer, hoe snel ze hier aangekomen zijn. En ook enorme complimenten voor de organisatie, want het ziet weer piekabello uit hier.
2: Ja, want in hoeverre werkt deze organisatie samen met de gemeente? Wat moet er allemaal gebeuren om zo'n wedstrijd te organiseren?
0: Nou, dit vraagt nogal een beetje qua afstemming, qua afzetting van vergunningen. En daar proberen we zo goed mogelijk overleg mee te voeren. Dus aan de organisatie vragen hoe zij het ervaren. Maar qua gemeente proberen we hier ons beste beentje voor te zetten. Bij elk evenement. Maar dit is wel een hele mooie. Al 17 jaar lang. Hè, 17e keer vandaag. Het is een enorme prestatie van de organisatie zelf. Hè. Dat geeft ook wel aan dat ze zelf ook conditie hebben. Qua organiseren betreft. Hè.
2: Want hoe belangrijk is zo'n wedstrijd als dit voor uw gemeente?
0: Nou, elk evenement is mooi. Sowieso. Dit geeft weer een extra dimensie naar de Oranjefeesten. Die ook enorm veel mensen op de been brengen. Het is weer ander publiek. Van heen en ver. Hè. Amersfoort, Urk. Ik hoor alles langskomen. En dat is natuurlijk enorm mooi. Ik zie net de ambulance wegrijden. Ik wil ze aan de hand. Maar dat is gewoon...
2: Gewoon routine ritje lijkt het op. Ze gaan niet hard.
0: Nee, het is helemaal niks aan de hand zelfs. Fijn dat ook die aanwezig zijn om eventuele escalaties te kunnen voorkomen. Nee, het is belangrijk voor de gemeente om ook te laten zien dat we sport echt wel belangrijk vinden. Bewegen, hè. Niet iedereen verwacht ik van dat hij zo hard gaat lopen. Ik doe het zelf in ieder geval niet. Maar ik heb wel enorm veel waardering. En je ziet het publiek ook, dat is gewoon enthousiast. Dat is heel positief.
2: En het is ook wel goed voor de sfeer, denkt u? Of samenbindende dingen?
0: Ja, nou ja, de sfeer straalt af op Dalfsen, op Ommen. En ik vind het heel mooi de samenwerking tussen beide gemeentes. Dat het echt een mooie gezamenlijk vechthal evenement is.
2: Precies. En heeft u nog een tip voor al die uitgeputte mensen die nu over de streep komen? Wat moet je vooral wel gaan doen en wat niet?
0: Ik heb er geen verstand van, maar ik zal wel gaan drinken, denk ik.
2: Nou, laten we dat gaan doen. Heel erg bedankt voor dit moment. Dankjewel.
4: Jenne Minema was dat dus.
2: Ja.
4: Zeg maar.
2: Helemaal goed. Ja, ja, nee, ik dacht, wou je nog wat zeggen of niet, maar om het netjes af te ronden. Dus ondertussen zie ik je trouwens nog steeds meer mensen binnenkomen druppelen. En de koppen lijken steeds verhitter te worden. Maar ik weet niet of dat klopt. Maar in mijn beleving is dat in ieder geval zo. Ze komen hier de streep over en dan kunnen ze even iets doorlopen. En iets verderop is er een post met drinken en water en al die dingen. En daar verderop nog staat een grote vrachtwagen die nu helemaal leeg is. Maar daarnet zat hij helemaal vol met de tassen en andere spullen van de hardlopers.
1: Die werden inderdaad met de vrachtwagen de kant op gebracht. Ja.
2: Ja, die werden met de vrachtwagen hierheen gebracht. En dan kun je ze of vanaf hier weer meenemen. Of je kunt ook nog met de trein terug naar Ommen weer. Als je daar je spullen
1: ja,
2: op je auto hebt staan.
1: Ja, daar was ik eigenlijk nog wel nieuwsgierig naar. Nou is de wethouder natuurlijk al weg. Ja. Maar is die ook gewoon met de trein van Ommen naar Dalfsen gekomen? Nou, want hij was
2: ja,
1: bij
2: nee,
1: de
2: geen idee. Die was al weg, dus dat weet ik niet. Ja, nee. Dus,
1: ik denk
2: daar heb ik geen idee van. Maar we gaan nog even op zoek, want er was ook nog een mooie standje voor een goed doel. Met iets met het water, de waterflesjes inzamelen of zo. Dus dan ga ik nog even uitzoeken hoe dat zit. Dan kom ik zo meteen nog even bij jullie terug.
1: Is helemaal goed. Kijk, tot zo.
4: Tot zo, tot zo.
2: Okay.
4: Wat een evenement is dat, zeg.
1: Ja,
4: gewoon echt
1: hoor.
4: Wat goed.
1: Ja.
4: Dat sowieso. Ja, goed, zo meteen schakelen dus over naar Jenne Minema en ook naar Gert Stegeman, denk ik, hè?
1: Ja, misschien heeft Gert nog wel wat te vertellen. Hij ging ook nog even kijken.
4: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Gert, heb jij nog wat te vertellen?
1: Nee, ik denk het niet.
4: Dan gaan we
1: gewoon lekker muziek doen. Hebben we nog wat
4: idee.
1: Leuks klaarstaan?
4: Nou goed, ik dacht aan Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone.
1: Ja, dat is een hele goeie.
4: Ja.
1: Zeker.
4: Ja, zeker. Gaan we die even draaien.
1: Gaan we doen.

0: moet altijd denken aan die reclame van Café Pindakaas.
1: Ja, ja. Ik ken eigenlijk alleen maar de uitvoering van Lee Towers.
0: Oh ja, met de gouden microfoon.
1: Ja, die. Ja, dus dat, ik wist eigenlijk niet dat Carrie and the Pacemakers origineel, waarschijnlijk hebben die hem origineel zongen, denk ik. Of er was nog iemand eerder, dat weet ik niet. Maar ik kende alleen de versie van Lee Towers.
0: Oké. Okay. Oh, dat, nou goed, heb je nu kennis gemaakt met Carrie and the Pacemakers.
1: Dat is minstens zo mooi.
0: En we gaan even overschakelen naar Jenne Minema. Want Jenne, wie heb jij bij de microfoon?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat weet ik eigenlijk zelf nog niet. Want de voorsteltijd ging zo kort dat ik dat nog niet eens heb kunnen vragen. Oh, maar dan vraag ik het gewoon even. Want wie heb ik hier voor de microfoon?
3: Met Jeanette van der Weert uit Zwolle. En ik ga de Alpe d'Huez lopen.
2: Kijk, in één zin is gelijk alles al gezegd. Nee, dat is niet helemaal waar hoor. Nee. Want je hebt een heel bijzondere actie hier bij de stationsloop. Om dat mogelijk te maken. Wat ben je aan het doen?
3: Ik ga de Alpe d'Huez lopen. En ik haal geld op voor het KWF. En daarom haal ik de lege flesjes op.
2: Precies, want er worden hier dus allemaal lege flesjes, of flesjes water uitgedeeld. En jij vraagt dus de lege.
3: Ik vraag de lege flesjes.
2: En dat lever je weer in, neem ik aan?
3: En dat ga ik morgen inleveren. En dan gaat het in een bak bij Hornbach. Daar kan je alles in doen. En de opbrengst gaat mee naar de KWF. Volgende week, donderdag 4 juni, ga ik de berg op.
2: En je gaat niet fietsen, want dat doen de meesten. Maar je gaat lopen, hè?
3: Ik ga lopen. Ik ben een wandelaar en geen fietser.
2: Hoe lang duurt dat ongeveer om daar naar boven te komen?
3: De eerste is 14,5 kilometer vanaf het dorp de berg op. En ik schat er zo'n 3,5 tot 4 uur over te doen voor de eerste keer de berg op.
2: Want moet het meerdere keren? Ja, 6 keer natuurlijk. Maar ga je dat ook halen?
3: 6 keer is voor het fietsen. Je kan 3 keer lopen en ik probeer hem 2 keer te lopen.
2: En want waarom doe je dit? Waarom ga je lopen voor de Kankerstichting?
3: Dat is een hele goede actie. Er is geld nodig voor het onderzoek van het kanker.
2: En daar draag je graag op deze manier je steentje aan bij?
3: Ja, daar draag ik mijn steentje aan bij. Ik heb het zelf een paar jaar geleden gehad. En ik ben ervan genezen. Maar er zijn zat mensen die er nog mee handelen.
2: Nou, prachtig. Ik zou zeggen, je hebt een grote vuilniszak in je hand waar al heel wat in zit. Maar er kan nog meer bij. Dus ik zou zeggen, ga lekker weer door de flesjes inzamelen. En heel veel succes vooral. En sterkte ook straks op de mythische berg.
3: Ja, dankjewel. En iedereen kijken, hè, 4 juni. Alpe d'Huez.
2: Nou, dat moet volgens mij helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Ja, nee, dat
2: hartstikke
0: sowieso
2: leuk.
1: Dat is een heel goed doel.
2: Dat geeft even een extra laagje aan zo'n loop-evenement. Als er even een goed doel even zo op die manier. Ook gelijk milieuvriendelijk natuurlijk. Al die flesjes worden gelijk op een goede manier ingezameld. En ook voor een goed doel gebruikt. Dus heel erg leuk. Het wordt hier nu echt heel gezellig, mensen. Dus ik weet niet.
1: Ja, wij zitten, zitten al bijna aan het eind van onze uitzending, volgens mij.
0: Zeggen,
1: we zijn
0: ze
1: wat door. Ja. Dus. Ik wil zeggen, Jenny, die gaat het feestgedruis in volgens mij.
2: Ja,
1: of niet?
2: Ja, ik heb ook gezien dat hier een feesttent is. Ik denk dat ik daar zo meteen mag
1: zijn. Kijk, dan wens ik jou alvast een heel fijne avond nog. En dank je wel.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Graag gedaan.
2: En dan spreken we elkaar vast wel weer eens een keer ergens.
0: Tuurlijk.
1: Dat komt goed.
0: Dat sowieso. Okay. Jenne Minema, hartstikke bedankt.
2: Joe.
0: En het zit voor ons
1: Gert
0: al
1: ook
0: bijna
1: nog,
0: op, inderdaad.
1: Ja. Misschien Gert nog even vragen of nu iets te melden heeft.
0: Ik denk
1: even
0: dat
1: dag zeggen.
0: Precies, even gedag. Ja. Gert.
4: Ja. Ik ben er nog. Ik zit eventjes te kijken van die rail trail. Daar zijn ze ook binnengekomen. Dat is Egbert Kruidhof. Die heeft daar gewonnen in 1 uur en 8 minuten en 30 seconden. Dat is de nummer 31-12. En ik sta hier samen eventjes te kijken. Maar het is hier zo druk. En ja, het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Misschien dat we die meneer eventjes te pakken kunnen krijgen. Maar ik vrees het ergste. Want zij vinden aan de andere kant van het station eigenlijk. Dus als je bekend bent, je gaat het station Dalsen voorbij. En je gaat daar dan het spoor over richting Heinoorstad. En dan als je dan links gaat, dat eigenlijk verboden voor auto's is. Daar komen de mensen weglopen. Dus ik kan die kant eens een stukje baan lopen. Maar het is ook bijna, ik zie al op de horloge.
1: Ja, we hebben bijna tijd.
4: Dan houdt het ook op in ieder geval dat Egbert Kruidhof, die heeft de... Hoor dat, de
1: rail-trail.
4: Dat was een try-out. Ja, de try-out. En even kijken of ik daar nog wat kan zien. Of er ook al een vrouw... Nee, er is nog geen vrouw gefinished. Ik weet niet, er doen er wel vrouwen mee. Maar in ieder geval bij de mannen is het Egbert Kruidhof die dan daar gewonnen heeft. En misschien dat we hem nog even zien. Kunnen we nog een klein opnametje maken voor later eens een keer. Maar in ieder geval, tot zover. We hebben het mooi weer gered hier. Het is, het is super, super gezellig, Rick, of niet?
5: Zeker, het is echt hier heel gezellig.
0: Dus, ik hoor het ook.
1: Ja, echt. Bij Jenne klonk het ook wel zo leuk.
4: Het, Nou, ik zie wel een ziekenwagendijk op rijden, dus die moet ergens naartoe. Dus ik hoop dat het allemaal meevalt. Dus die gaat richting waar de lopers vandaan komen. Dus dat is altijd minder, maar daarom kan het ook nog wel meevallen. En natuurlijk, je kunt altijd mensen die problemen hebben en die denken dat ze het wel kunnen redden. En dan toch de warmte. Eigenlijk is het helemaal niet zo warm, maar je kunt je erop verkijken natuurlijk. Maar dat even terzijde. Maar het begint hier hartstikke druk te worden. Nou, zo iedereen komt een klein beetje, want we zitten nu op 1,5 uur. En de finish die sluit over 35 minuten, stoppen ze hiermee. En dan is het ook gebeurd. Ik zie er ook even kijken. Ja, nee, dat niet. Daar rijdt hij van alles langs. En we zien hem ook niet. Dus tot zover zou ik zeggen. Dank jullie wel voor de medewerking vanuit de studio.
1: Ja, jij bedankt.
0: Rick,
1: bedankt.
0: Ja, dankjewel.
1: Als razende reporter.
4: Het was weer een leuke... Hoe dat? Dat is nummer 2 volgens mij, hè? Denk ik. Trail, ja? Ik kan nog even iets vragen. Hè?
1: Nou, kijk.
0: Ja, ik wil net zeggen, even op het...
4: Was het goed doen? Want ik vind het toch wel vrij snel. Was het ook 16 kilometer dan?
6: Ja, iets langer.
4: Oh, iets langer nog?
6: Ja, papier.
4: 1 uur en 8 minuten. Dus je loopt overal een beetje. Was het te doen?
6: Ja, prima, inderdaad. Dus,
4: en wat je naam ik vragen mag?
6: Erik Slomp.
4: Erik Slomp, oké. Dus dat is van de BB lopen zie ik al wel. Dus dat is mooi. In ieder geval, je was nummer 2. Dus en heb je ook vlak achter nummer 1. Dan kan ik het nog zien. Wat even zien. Wat,
6: ja.
4: Erik Slomp, je had 1, 9 en 10 seconden en jouw voorganger nummer 1 was 1 uur, 1 minuut en 30 seconden. Dus ja, je kon hem nog een beetje zien, dus je hebt een poosje met hem meegelopen.
6: We liepen de hele tijd samen en op een gegeven moment bij 6 kilometer heb ik even een clubgenoot, die moest even een gaatje laten. Dus heb ik even samen met hem meegelopen.
4: Maar je ziet er nog vrij fris uit, dus ik bedoel.
6: Ja, dat ook
4: maar je loopt het vaker, die rail trails?
6: Trails wel inderdaad, af en toe. Maar dus nu hebben we een periode weer even wat langere afstanden aan het trainen. Dus,
4: en je hebt ook wel eens meegelopen hier met de stationloop zelf?
6: Nee, dat kan niet. Het staat 5 minuten, ja vroeger wel. Maar
4: ja, ik bedoel vroeger. En dan liep je ook wel een snellere tijd als nu dan? Of wat?
6: Ja, zeker wel inderdaad, rond 56, 57 wel.
4: Oh, oké, dus vandaag had je goed mee kunnen komen met de kopgroep?
6: Ja, ik denk dat nu rond het uur had gelopen inderdaad.
4: Ja, dus ik wil zeggen, maar Taco en Tim die
6: lopen voor me inderdaad.
4: Oké. Mooi gesproken hebben de nummer 2, Erik Slomp. En succes.
6: Ja, dank je.
4: En geniet nog eventjes.
6: Oké, bedankt.
4: Maar de nummer 2, toevallig dat ik hem zag, ik denk, nummer 30 en 12. Dat, is, dat zijn de nummers boven de 3000. Dat was van de Railtrail. En nou goed, het viel allemaal mee als ik hem zo hoorde. Dus ik vind 1 uur en 8 minuten, dat vind ik toch nog vrij snel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, inderdaad.
4: Onverhaard eigenlijk loopt. Het is allemaal onverhaard. Dus volgend jaar meedoen?
5: Ik zal er nog een keer over nadenken, want ik moet ook al volgens jou met een
1: fiets om erin meedoen.
5: Oh ja, ook nog ja. Lopen, van de fiets om erin nog, dus ik ben bang dat ik alleen daar mee ga doen.
4: Ja, alleen daar mee doen, nee, maar het is een hele opgave, daar doe je niet zo aan mee, je moet enen. Dus, maar in ieder geval leuk weer om dit te doen, volgend jaar zijn we er zeker weer bij, dat ga ik vanuit. Dus,
1: ja, zeker.
4: Dan is het, dan melden we ons weer. Dus. Maar we kunnen hier naar de dijk kijken en het is één lange lint van lopers die je ziet lopen. Dus. En ze hebben nog iets nu onder de hand. 33 minuten nog om te finishen.
1: Ja.
4: Tot zover hier vanuit Dalfsen, station Dalfsen. Bedankt en tot volgend jaar.
1: Ja. Jij ook bedankt, Gert. En tot volgend jaar.
0: Ja. Absoluut. Dus dat was dus Gert Stegeman en Jenne Minema van station tot station.
1: Rick was er ook nog even.
0: Oh ja, tuurlijk. Dat moeten we ook. Ja, Rick moeten we zeker niet.
1: Ja, die moeten we niet vergeten.
0: Nee. Astrid, het zit er voor ons op.
1: Ja, het is alweer klaar.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, gezellig, leuk. Ja, zeker.
0: Gelukkig. Ja. Nou, ik vond het ook hartstikke
1: leuk. Nou, mooi.
0: Dus,
1: en jij doet niet heel veel dure presentaties, geloof ik, hè?
0: Nee, heel weinig.
1: Heel weinig,
0: Dus dit is heel, heel zeldzaam, maar ik vond het wel heel leuk.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, dus misschien de volgende keer.
1: Ja, je weet maar nooit wat iedereen allemaal moet doen op zo'n dag, hè?
0: Ja.
1: Misschien moet je wel samen met Erik.
0: Oh, dat zou ook
1: dat
0: kunnen.
1: Dat kan ook,
0: Maar met Erik lijkt wel ook gezellig.
1: Of we gaan gewoon met z'n allen.
0: Kunnen we ook wel eens een keer doen. We gewoon eens een keer een groepsapp maken. En dan gaan we gewoon met alle mensen gaan we dan gewoon afspreken.
1: Ja, dan gaan we gewoon met z'n allen presenteren. Leuk.
0: Dat gaan we zeker doen. Dus station tot stationloop. Het zit erop. En ik zou zeggen tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar. Dan gaan we weer.
7: Vechtal FM.
8: Hockeyen. Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
7: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
9: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
10: Vechtal FM Nieuws.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
12: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
11: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
13: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
11: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
7: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
6: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
8: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
6: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht